0: In de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf. I've been up.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
1: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
0: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
2: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
0: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
0: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
2: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
1: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
0: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
0: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files in de regio West, wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht vanwege een ongeluk tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam is afgesloten tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: beter dan het was.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

15. Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws. A tribe called Quest.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouda Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met Paul Reilaars.

goede strakke baslijn. Dat is echt wel de basis van dit nummer van Change. Uit het begin van de jaren 80. Een bandje waar onder andere ook Luther Vandross in zat. Dat was A Lover's Holiday. Aan het begin van de zomerspecial van Listen to the Music. Het is de bijna laatste alweer. Volgende week nog eentje. We zitten inmiddels in de vierde van vijf afleveringen die we maken. En daarin gaan we dus op zoek naar een lekkere lange uitvoering. Of totaal andere uitvoering van platen. Zoals je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. We maken dat met veel plezier. Iedere week hier bij Gouwe Stad Radio. Op de dinsdag en op de vrijdag. Vandaag dus ook weer een stel aantal mooie mixen voor je. Waaronder deze van Molokko.

extra lang genieten van Moloko. Dat kon met deze mix gemaakt door Boris Lucas. Dat was Sing It Back uit de 90s. Hier in deze uitzending van Listen to the Music. De zomerspecial. Met daarin mixen dus van vroeger. Muziek ook van nu. Komt ook straks nog zeker voorbij. En natuurlijk ook de oudjes die voorbij komen. Zeker in de jaren 80 en de jaren 70 ook werden veel maxi-singles uitgebracht. 12-inch uitvoeringen. Zoals deze ook van The Man Without Hat. Safety Dance hoor je. In de 12-inch, de maxi-single.

En zeker met single-uitvoering wordt soms echt wel tekort gedaan aan de plaat zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze plaat van Sheila E. Want ja, die kan natuurlijk fantastisch drummen. Kan even lekker erop losgaan op de drums. En kan er nog een aardig nootje zingen. Op de Glamorous Live hoorde je dat uit de jaren 80. Wat een lekker nummer, blijft er nog steeds vol van energie. Ja, die mochten dus graag ook in de lange uitvoering draaien. Hier op de radio in dit programma. De zomerspecial dus met daarvoor nog Men Without Hats en Safety Dance uit de jaren 80. We gaan nu naar muziek van vandaag de dag. Talk to You, Another N54 Ultra. Ook daar is een fijne mix van. En die hoor je dus nu.

De zomer van 1984 die leverde veel zomerse platen op. En dit was daar ook een goed voorbeeld van. Paris Latino Bandolero. Dat is de band die je hoorde. En die kwam uit Frankrijk. Maar dit was een speciale versie voor Amerika gemaakt. De US version. Hot Paris Latino, zo heette die. En die draaiden we dus ook in de mix. Ook in Amerika dus was dit een succes, deze plaat. En daarvoor nog draaiden we Another in 54 Ultra en Talk to You. En dit is muziek uit een land waar je misschien niet zo snel een zomerse plaat van zou verwachten. Maar ze kunnen het zeker wel. Nico en Vince, zij komen uit Noorwegen. En hadden een aantal jaar geleden een hele grote hit met Am I Wrong. Dit is de Afro House Remix.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music.
3: Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix.
0: Listen.

People, hold on. Je hoorde de stem van Lisa Stansfield. Ze zat toen nog in een andere band, dat was Cold Cut. En daar zong ze dus dit nummer mee. People, hold on. Blijft altijd zo'n lekker nummer uit het eind van de 80's. Over einde gesproken, het is ook bijna het einde van het programma. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is een lekkere zomersafsluiting van Miriam Makeba. Ja, Pata Pata kennen we natuurlijk allemaal. Dit is de uitvoering gemaakt door Milk & Sugar. Daarmee sluiten we af. Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we er weer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going on the ground.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1404 van vrijdag 7 augustus 2026. Die we aftapten met Sweeping Promises, het nummer Shooting Shadows van de volgende week te verschijnen plaat You Say I Romanticize. En Sweeping Promises is een duo uit Kansas die tussen allerlei plaatopnames en tournees met andere bands waar ze ook in zitten, tijd vonden om wat demos op te nemen die uiteindelijk uit te werken tot een plaat. En die komt dus volgende week uit. You Say I Romanticize heet de plaat, Shooting Shadows heette de nummer en het bandje wat je net hoorde was Sweeping Promises. In deze uitzending werd heel veel nieuwe muziek. Ik had eigenlijk de band Borgcrawl hier staan, maar die hebben op het laatste moment afgezegd omdat bleek dat sommige bandleden nog steeds op vakantie waren. Dat was een beetje uitgelopen. Waarschijnlijk hebben ze gewoon wat verlengd of besloten wat langer weg te blijven. Dus ze zijn nu bezig om dat optreden naar 4 of 5 weken later te verplaatsen. Daar krijg ik nog wat later uitsluitsel over. Maar dus nieuwe singles en oude singles en aankomend plaatwerk dat pas geleden uitgekomen is. Over 3 weken verschijnt bijvoorbeeld de nieuwe plaat van de band Dinosaur Jr. In de jaren 80 bekend geworden, jaren 90 uit elkaar gegaan en 20 jaar geleden weer opnieuw bij elkaar gekomen met een heleboel succesvolle platen tot gevolg. Derneer heet die nieuwe plaat, het nummer ik zou gedraaid, het nummer Several Got Away. En als je denkt van goh, wat is eigenlijk niet veranderd in die tussentijd naast de samenstelling, is het ook het gitaargeluid. Dat komt omdat de gitarist ooit een keer tijdens een opname een oude versterker hoorde. Van je dacht van die is fantastisch. Die had hij meteen gekocht en hij dacht toen daarna van kom binnenkort een nieuwe versie uit, die koop ik ook, maar die bleek ontzettend tegen te vallen. Dus gebruikt hij nog steeds die oude versterker die hij in de jaren 80 heeft aangeschaft, omdat die gewoon beter klinkt en nog steeds het geluid van Dinosaur Jr. hun eigen edge geeft. Nummer gaat ruizen is het nummer Several Got Away. Hier hoor je van de over 3 weken te verschijnen plaat, Dinosaur Jr.

Een gebed tot de God der tekortkomingen, die nu nog een klein jongetje is, maar opgroeit om de redder van de wereld te gaan worden. Dat is het thema van dit nummer dat je net hoorde van de Austin, Texas afkomstige band The Holy Wave. Het nummer See You in Hell van de 4 weken terug verschenen plaat I'm Dada. Lekker plaatje, een beetje dromerig, erg jaren 90 plaatje, maar toch wel erg lekker. Wat ook een hele lekkere plaat is, de plaat van Vanishing Twin. Het is wat elektronischer, het is misschien iets dansbaarder her en der, maar ook wel lekker grillig. Op 2 oktober komt de plaat Archives uit en daar is gisteren een nieuwe single van uitgekomen die Sugarstone heet. Dat is weer een nummer dat gaat over de snelheid van de huidige tijd en hoe een kleinkind daarin opgroeit en hoe die daar tegenaan kijkt. De band Vanishing Twin is een Frans-Engels gezelschap. Ze komen oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. We zijn elkaar ergens in Europa tegengekomen en hebben besloten muziek te gaan maken. Het nummer dat ik dus gedaan is Sugarstone. Hier hoor je Vanishing Twin. De gisteren verschenen single in aanloop naar Archives die op 2 oktober verschijnt. Vanishing Twin, Sugarstone.

Soms komen er van die experimentele nummers waarbij je denkt van ja, die hebben wel wat. Zoals deze van Theodore Braxton, of Theodore Braxton kan ik beter zeggen. Nummer Valley, single die vorige week verscheen en die op 2 weken op zijn nieuwe plaat Splayed Works verschijnt. Een experimentele plaat. Het is een componist en experimenteel muzikant uit de Verenigde Staten die nummers samenstelt uit verschillende dingen die hij doet. En dit is bijvoorbeeld samengesteld uit allerlei losse eindjes en wat samples die hij nog had liggen. Die heeft hij aan elkaar geplakt, bewerkt en daar is dus dit nummer Valley uit voortgekomen. Beetje abstract soms, maar ook wel lekker. Theodore Braxton dus met nummer Valley. De andere band die op 15 september met een nieuwe plaat komt is de band Iron Djinn. Een djinn, dat is J-I-N-N, dat is een geest die in de islamitische wereld voorkomt. Het is een kwade geest die dus je vaak met rust laat, maar die soms als je hem heel erg kwaad maakt allerlei hele kwade dingen over je uitroept. Iron Djinn is dus de naam van de band. Die komen zelf uit Nederland, uit de omgeving van Nijmegen als ik het goed heb. En ze mengen symfo, metal en jazz met elkaar en een nummer dat ze daar al van is uitgekomen van die plaats Zeitgeist of the on the Run is het nummer The Futurist. Het is een lang nummer, het duurt bijna 19 minuten, maar het is wel een erg lekker nummer. Het begint een beetje jazzy, wordt op z'n een beetje heavy, maar het is toch wel erg lekker. Wat ik al zei, The Futurist dus van Iron Djinn van de tijd van de plaats Zeitgeist on the Run die op 15 september verscheen. Hij vast voor de aankomende 18,5 minuut. Iron Djinn, The Futurist.

En na de lange, maar toch wel erg avontuurlijke The Futurist van Iron Gin hoor je de band The Go met het nummer Free Electricity. De titelnummer van de plaat die ze in 2001 opnamen, maar die nooit uit is gekomen. Omdat op een van de redenen de platenmaatschappij het niet helemaal mee eens was. Onlangs is daar dus verandering in gekomen tussen de opnames uit het archiefverhaal. Dachten van, dit is toch wel heel erg lekker. Het is een beetje stoetjesachtig, maar ook een beetje bijvoorbeeld Orange Sunshine. Die Haagse band die in de jaren 90 tot en met 2010 ongeveer actief zijn geweest. En allerlei hele mooie, gruizige, psychedelische nummers hebben gemaakt. Dit was dus de uit Detroit afkomstige band The Go met nummer 4 Electricity. De single die vorige week is uitgekomen. En in september komt de plaat zelf uit. En ja, een andere band die ook lekkere noisy-achtige muziek maakt is het Noise Rock Trio uit Brooklyn. Dat onder de naam Upper Wilds een nieuwe plaat uit gaat brengen. Twee weken terug is single verschenen dat de titel is van die plaat die over 3 weken gaat verschijnen. Mercury heet die. Er zijn al 3 eerdere platen verschenen met planetennamen. En dit nummer is ingegeven door dat de zanger huidkanker kreeg. En dan heb je geen bedenken van, goh, is toch wel erg raar. Alle leven op aarde is alleen maar vanwege de zon. En dan kan de zon, die jou, zeg maar, gewoon vitaal is voor jou om te leven, zich ook nog zo tegen je keren dat het een hele vijandige en destructieve kant kan laten zien aan je. Dus het is niet iets wat, zeg maar, gewoon vitaal is om te leven. Dat kan er ook voor zorgen dat je dus gewoon aan je eindje komt. Daar gaat dit nummer Mercury dus over. En de band heet Upper Wilds. Hier is de single dus die een paar weken geleden verscheen. Titelnummer van de plaat die over 3 weken verschijnt. Mercury door Upper Wilds.

En dan ontdek ik opeens dat ik de verkeerde track heb opgestart. Dat kan gebeuren, want we springen hier wel eens vaker dingen. Dus ja, de plaat die ik heb aangekondigd, die komt helemaal niet voorbij. Ik had de plaat Upper Wilds dus van Upper Wilds aangekondigd, maar die komt dus helemaal niet. Dus we gaan nu naar een volgende plaat. Dus de band Black Marble, die over 2 weken met een nieuwe plaat komen, die Life is Small Spacious heet. De nummer wat ze hebben vrijgegeven is de Carol New, this Carol New Year. En Black Marble is Chris Stewart, die op dit album becommentarieert en analyseert hoe de muziekindustrie werkt. En dan ook nog de vraag stelt, zal ik ooit dezelfde, ooit mezelf kunnen zijn en mezelf ook zou gedragen als ik succesvol wil zijn? Daar gaat het nummer Jim Carroll New Year over. Daar gaan we nu dus naar luisteren. Hier is Black Marble dus met, wat ik al zei, Jim Carol, en wat is er nu weer aan de hand? Ja hoor, nou loopt hij helemaal vast, dus we gaan er nu naar luisteren als het goed is. Ja. Oké, hey, wacht, ja. Zo, dit is heel lekker abstract allemaal. Het gaat op het eind juist wel weer heel erg fout allemaal, dus dat betekent dat we dan maar gewoon naar nog een ander nummer gaan. Dat is een nummer wat ik heb klaargezet, omdat ik eigenlijk vind dat de laatste tijd niet zo ontzettend veel hele leuke muziek uitkomt. Dus er komt een goede muziek uit, alleen het is niet iets wat helemaal in mijn programma past. Er zit heel veel soul zit erbij, er zit heel veel dance zit erbij. Dat zijn niet echt de nummers die ik heel erg veel draai. Dus daarom heb ik besloten om volgende week een nieuwe thema-uitzending te doen. Dat is het thema stroopwafelpunk. En we gaan het over. Het gaat over punkbands die uit Gouden komen, of in ieder geval een hele stevige gouden relatie hebben. Er zijn een heleboel dingen, een heleboel bands daarmee te vinden. Ik heb een hele aardige collectie opgebouwd wat dat betreft. En dan ga ik volgende week dus een selectie uit laten horen. En dat allemaal dus aan het eind van deze Going Underground 1404 van vrijdag 7 augustus 2026. We gaan er nu uit zometeen met één van die bands die dus in Gouden geworteld is, voor een deel dan. En wat kan je verwachten? Gewoon opnames vanuit de jaren 90 in dit geval. Er zijn ook wel oudere opnames, maar die kan ik op dit moment nog even niet draaien, omdat ik ze niet digitaal beschikbaar heb. Dus dat wordt dan een beetje lastiger. Van één band uit 1977, 78 heb ik zelfs helemaal geen opnames. Er moet nog even gekeken worden of daar inderdaad nog iets van bestaat. Maar goed, in ieder geval, ik ga dus kijken naar wat er allemaal in Gouda en ook in het Goudse is gebeurd op punkgebied. Daar kan ik heel lang uitzendingen van maken, ik waarschijnlijk ook wel een keertje ga doen, maar daar is dus volgende week gewoon te weinig tijd voor, dus dan hou ik het gewoon bij 1 uurtje met een selectie van de vele nummers die er zijn. Het gaat van punkrock tot hardcore en ook de skatepunk en ook de nieuwe hardcore komt ook voorbij. Dus wat dat betreft is er van alles te luisteren dan. Het nummer waar ik nu mee wegga is een nummer van de Haagse band Contra. Die bracht in 1992 op het verzamelen Bits of Noise 2 nummers uit, waaronder deze USC of the United States of Europe. Op bas hoor je een Goudse, mijn schoonzusje in het geval, en mijn zwager is de drummer. Ze zeggen, dit is Going Underground. Fijn weekend, tot volgende week. Hier is Contra.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Sorry, Siebers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, stel ons even een fijn begin van de avond. Neil Young hoorde je on Broadway van het fantastische album Freedom. Ik denk, ik kan wel eens Get You Rocking in the Free World draaien, maar ik vond dit ook wel een hele fijne. Volgende keer misschien een keer Desperado, maar Eldorado heet dat ding, maar dat duurt 8 minuten. Dus dat vond ik iets te gortig worden. Maar dit is natuurlijk een enorme klassieker die hij op dat moment in, wat is het, 87 of zo, even onderhanden genomen heeft op dat fantastische album Freedom. Dat was het eerste wat ik van hem had en dat draai ik nog regelmatig. Waarom draai ik dat dan vanavond? Nou, hij heeft een nieuwe plaat uit. Dat verbaast eigenlijk niet, want hij blijft maar aan de lopende band muziek uitbrengen. Dus dat hoor je over een half uurtje ongeveer. En tot die tijd veel, toch wel redelijk wat nieuwe muziek nog. Het is ongelooflijk een komende tijd, jongens. Weinig echt heel interessants te vinden, maar we doen ons best. We vinden af en toe eens wat. En er gaat af en toe eens iemand dood. En dan kan je daar weer een klein eerbetoon aan geven. Vorige week veel aandacht besteed natuurlijk aan Glenn Hansard. Terecht, vind ik. En nu een kleintje. Hoe heet zij ook alweer? Journey Kaagman, die is overleden vorige week. En zij was natuurlijk de stem, het gezicht van Earth and Fire. Dus daarom maar Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, mooi einde hoor. Klassiek zou ik bijna zeggen. Maybe tomorrow, maybe tonight. Earth and Fire met natuurlijk opzang Johnny Kaagman, die ondertussen dus niet meer onder ons is. Ja, je kan natuurlijk altijd van iets onbekende nummers kiezen of gewoon weekend. Maar ik vind dit heel gaaf, want ik ben een beetje loser voor dit soort orgeltjes. Ik kan dat erg leuk vinden, ik kan het niet helpen. Goed, we blijven nog even in Nederland. Uit Den Haag, daar komt het gezelschap Seafoam Grey vandaan. Niet helemaal raar natuurlijk als je aan de zee woont om zo'n soort bandnaam te kiezen. Hoewel ik het toch een bijzondere bandnaam blijf vinden. Maar ze maken toffe muziek. Dit is Best Self. Dit is Seafoam Grey.

Heerlijke plaat hoor dit. Seafoam Grey, zo heet de band Best Self. Hoe was de track die hoorde? En dan ging nog even door en dan eindigt die. Geurt, ja, uit Den Haag, toch een toffe band. En als we toch ja, met zee en foam en sea bezig zijn, dan ga je denken we vrij snel aan surfen. En dan komen we terecht bij de cloud surfers. Echt waar? Ja, echt waar. Komen uit volgens mij voornamelijk Amsterdam, maar in ieder geval uit Nederland. En het is een soort ja, garage wat ze maken. En, maar dan wel van een erg fijne soort, moet ik zeggen. It's But and Maybes. Zo heet de track die je gaat horen. Dit is Cloud Surfers.

Kijk, Cloud Service dus. It's Buts and Maybes, zo heet de plaat die je hoorde. Komt waarschijnlijk binnenkort wel een album uit, maar voorlopig zit, dan moet het hier eventjes meedoen. Dat geldt ook voor de band Sleep. Zijn al heel lang bezig. Komen uit het stoner rock gebeuren eigenlijk een beetje. En het is allemaal iets makker geworden. Eigenlijk is er nog maar één bandlid origineel. Ik vind het wel een dikke plaat eigenlijk, als ik dan heerlijk ben. Er komt een heel album uit. Hemispheres heet dat ding. En dat komt op 3 september uit. En daar is dit een voorproefje van The Morrisist. Dit is Sleep.

De More Assists hoorde je van Sleep. Ja, het is wat meer dronend. Het is een beetje niet echt gierende gitaar, zeg maar. Maar wel, ik vind het een fijne plaat. Een van de leukere bands van de afgelopen paar jaar uit de UK zijn The Raytons. Of is The Raytons. En die hebben ook een nieuw plaatje uit. Best Night of His Life. Dit zijn The Raytons.

De Ratings dus, of Ratings, de Ratings, zo noemen ze zichzelf. Best Night of His Life. En waarschijnlijk om bij de BBC doorheen te komen, hebben ze het woordje fucking ertussen uitgelaten in de officiële titel. Goed, The Miss. Nederlandse band maakte pittige muziek, moet ik zeggen. Luister maar eens. Ik ken er nog niet veel van. Het staat sinds een week of 3, 4 op mijn playlist, maar het komt er iedere keer niet van. Vanavond dus gewoon wel. The Miss, zo heet de band. Dit is de laatste dag.

De Mis, zo heet de band. Laatste dag, is de track die je hoorde. Klinkt wel lekker. Goed, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt de volgende band niet uit Nieuw-Zeeland, maar komt uit Canada. Kiwi Junior, zo heet de band. Ze hebben al een flink aantal platen uit. En de vierde komt binnenkort uit. Hoewel, ja, volgens mij, ik moet eens even uit gaan zoeken, maar ik geloof niet dat ik ze eerder gedraaid heb. Het vierde album komt uit, dat ding gaat Blowing Up heten, en die komt op 14 augustus uit. Dus het is vandaag, wat is het, 11 geloof ik, hè? Ja, 11 is het. Dus nog een paar dagen slapen, nog een paar nachtjes slapen en dan kun je hem beluisteren. Voorlopig moet het even hiermee doen. Photos of Reenactment. Reenactment, zo heet het, naspelen van dingen. Dus Kiwi Junior.

Ja, gewoon een lekker niets aan de hand in je popliedje dus. Kiwi Junior, foto's of reenactments, dat was hem. Goed, ik heb me laten vertellen dat heel veel plaatjes van beginnende bands en artiesten en zangeressen tegenwoordig niet verder dan 2 minuten komen. En dat schijnt te maken te hebben met TikTok. Het schijnt dat je daar dan een soort van maximum op hebt zitten. Ik zal je eerlijk vertellen, ik ben op enig moment afgehaakt met wat we dan social media zijn gaan noemen. Dus ik heb geen TikTok-account. Dus goed, ik neem aan dat dat zo is. De volgende man, die maakt zich daar niet zo druk over. Die is een beetje ouder. Ik geloof dat hij al in de 80 is. Zijn naam is Neil Young. Ik begon het uur ermee. En die heeft een nieuwe plaat uit. Dat ding heet Second Song. En ik was even... toen ik hem programmeerde, had ik niet zo goed in de gaten dat hij wat lang duurt. Dus... lekker voorzitter zou ik zeggen. Dit is nieuw werk van Neil Young. En dat doet hij samen met, moet ik eens even heel snel kijken, The Grown... God jongens, beet. The Grown Hearts. Ja, Neil Young en The Grown Hearts is dit. Second song. Ga er maar lekker voor zitten, want het duurt even.

de een of andere manier vind ik dat geweldig hoe deze man aan de ene kant snoeihard kan rocken met overstuurde gitaren en aan de andere kant dit soort hele mooie kleine nummers kan maken. Een beetje terug naar Harvest en After the Gold Rush, een beetje die tijd, daar lijkt het nog het meest op. En nou, aan het begin van het uur hoorde je dan iets van uit de jaren 80 van het album Freedom. Gewoon rachende gier en de overstuurde gitaar. Ik vind het allemaal prachtig wat hij maakt. Ik kan het echt niet helpen. Goed, enige tijd geleden kwam ik op het spoor door... omdat ik met mijn vriendin naar... ook weer op Apple zit te kijken. Ted Lasso, daar is hij weer. Ergens in een van de eerste afleveringen komt deze man voor. Cam Cole, wordt hij van de straat afgeplukt en mag hij meespelen. Of hij mag een optreden verzorgen. En het grappige is, het man is eigenlijk, was in ieder geval in die tijd ook echt daadwerkelijk straatmuzikant. Het is nu de grootste one-man band ter wereld, of zo noemt hij zichzelf. Hij zit op een podium, op een stoel, met allemaal instrumenten om hem heen die hij met zijn handen en zijn voeten en weet ik voor hoe allemaal bespeelt. En maakt er een goede, gruizige bluesrockavond van. Als je de keer de kans krijgt om de goede man te gaan bekijken, ga het doen, want het is echt heel erg leuk. Ik heb hem gezien vorig jaar in de Helling in Utrecht. Leuke tent. En ja, ik vond het geweldig. Dus nou, hij heeft een nieuwe plaat uit. Get Up Your Hunky Tonk. Zo heet dat ding. Dit is Cam Cole.

En even voor de duidelijkheid, voor volledigheid, dit maakt hij dus in zijn eentje. En dat doet hij ook live. Cam Cole hoorde je. Get up, you crazy honky tonk. En ja, schrijf je dat met de Griekse IA. Dus ja, nogmaals, als je de kans krijgt om hem te bekijken, ga dat alsjeblieft doen, want het is erg leuk. Goed, een nieuwe band uit Engeland. De Broken Radios heet het ding. En zijn er wel een paar platen uit. En dit is zoals goed als de laatste. The Systems Maze. Dit is The Broken Radios.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

Ja, knobbeltjes, schilknobbeltjes krijg je daar wel, jongen. In My Head hoorde je van de Haunted Youth van het album Boys Cry 2. En dit was volgens mij de eerste single ongeveer die gereleased werd in de aanloop naar dit album. Maar die was een stuk korter. Dus ik denk, het is komkommer tijd, ik haal hem gewoon weer eens bij. En ik vind de Haunted Youth gewoon nog steeds een fantastische sound hebben. Dus ik draai ze heel erg graag. En ik vond tijd voor deze. In My Head dus. En voor het nieuws hoorde je nog even een korte doorstart. Ik denk, ik kan er tussendoor nog zitten ouwe horen, maar het is al zo weinig. Dus laten we dat eventjes kijken hoe ver we komen. Je hoorde Teen Mortgage, dat was de bandnaam Democracy Manifest. Dat is de track die je hoorde dus als laatste plaat voor het nieuws. En daarvoor dus Broken Radios met The Systems Maze. Nou, daar weten we alles weer. Goed, je had ooit een band, Omar en de Howlers. Nou, daar hebben deze band helemaal niks, heeft deze band helemaal niks mee te maken. Maar deze band heet wel The Howlers. En het is een fijne plaat. Luister naar Cold Sweat.

The Howlers hoorde je, Cold Sweat. Fijn, heerlijk. Goed. Pol, dat is de naam van de volgende band. En ik dacht, je had ooit kinderboeken over Pol. En ik denk, misschien hebben ze die wel veel gelezen. Maar ze blijken gewoon zo te heten. Het zijn twee broers, Ruben en Matthijs Pol. En ze hebben vormen dus de band Pol. Als ik zo kijk naar de hoesfoto, waren ze nogal fan van David Bowie. Daar hebben ze geheid dat fotowerk van gezien. Maar het klinkt een beetje anders. Het is, luister zelf maar. Sex Machines is dit. Dit is Pol.

Ja, de Nederlandse broertjes Ruben en Matthijs Pol dus. Vormen samen de band Pol en Sex Machines is wat je hoorde. En ik denk dat ze, nou, mocht hij er nog zijn, een klein schouderklopje wel zouden krijgen van David Bowie. Zou zomaar eens kunnen. En goed, als je de hoesfoto ziet, dan begrijp je denk ik wel wat ik bedoel. Als ik dat een beetje aan David Bowie moet denken. Als je het oude fotowerk van de goede man ook van Bowie dus nog kent. Goed, door met wat had ik bedacht. Cruz Beckham. Weet ik bijzonder weinig van. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Seeing Red. Cruz Beckham.

Seeing Red dus, Chris Beckham, dat hoor je. Goed, Green Day, die kennen we natuurlijk al uit de jaren 90. Maakte een beetje punkrockachtige muziek. En een grote hits gehad, Dookie, natuurlijk een album wat eindeloos doorgespeeld en verkocht is. Maar zo af en toe komen ze met iets raars op te proppen. Ik vond hun cover van Working Class Hero van John Lennon al eigenlijk stiekem best wel geslaagd. En zo af en toe doen ze eens een keer wat nieuws. Dus nu ook weer. Muziek komt uit een film. Nimrods heet dat. En het is losjes gebaseerd op de geschiedenis van Green Day zelf. Het is een, hoe noemen ze dat hier? Een coming-on-age road comedy film. Ja. Het gaat over een beentje en die reist naar Kansas City om zogenaamd in het voorprogramma van Green Day te gaan spelen. Nou, ga dat allemaal kijken. Hij komt 18e uit in Amerika, dus dat zal hier al vrij snel achteraan zitten. Maar in dit geval had Green Day, toen ik hem voorbij hoorde komen van de week ergens, toen dacht ik van, hè, wat is dit nou? Is er een nieuwe van de Stray Cats uit? Nou, dat was dus niet het geval. Het bleek Green Day te zijn. Luister maar eens waarom mijn verwarring misschien niet zo heel erg onterecht was. Dit is I'm Never Gonna Be R.I.P. Rust in Peace. Dit is Green Day. What?

Ja, als je gezegd had dat het de nieuwe Ryan Setzler was, had ik je ook geloofd. Green Day hoorde je. I Never Gonna R.I.P. Rest in Peace. Goed, ik vind het een leuke plaat. Je gaat hem al een paar keer horen, denk ik, deze zomer. Graham Hunt weet ik ook weinig van, eerlijk gezegd. Behalve dat er een nieuwe plaat uit is. Dit is Getting Older.

Ja, lekker degelijk popplaatje, zou ik zeggen. Graham Hunt hoorde Getting Older. Goed, iemand van wie ik nog zo goed weet of ik zijn muziek moet draaien in die 2000. Omdat het klinkt een beetje alsof de man in de continue identiteitscrisis zit. Dat hij liever ergens in de jaren 60 was opgegroeid. Zo klinkt het allemaal namelijk. Maar het is wel goede muziek eigenlijk stiekem. Dus, en ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Dus ik ga er maar gewoon lekker doorheen gooien. De goede man luistert naar de naam Pokey Lafarge. Draait al behoorlijk lang mee. Hij heeft een nieuwe plaat. Dit is Hambone.

Nou, dus je zou, ja, ploek. Ja, je zou zeggen, hij komt uit de jaren 60, maar dat is niet zo. Pokey Lafarge, hoorde je, met Headbone. De volgende band zijn opgegroeid. Het is zijn allemaal broers en zussen. Ze zijn opgegroeid in Australië, maar ze zijn van Griekse origine. En op een gegeven moment zijn ze teruggegaan naar Griekenland en hebben daar dan Engelse muziek gemaakt. Snap je het nog? Nou, ik was het een beetje kwijt. Maar ik vind het wel leuk genoeg om even te draaien. Apologize me. Nou, luister maar eens even. Dit is Frenzy, zo heet de band.

En zo eindig je zo'n plaat. Ja, je hoorde Frenzy, hoorde je. Unapology Cully Me. Ja, het is een heel groot woord in hoofdletters geschreven. Allemaal aan elkaar. Doen die Engelsen nooit. Dat moeten ze ook gewoon niet doen. Goed, de Datsuns. Leuke band. Draai ik al een poosje. Volg ik een beetje. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Komen volgens mij uit Nieuw-Zeeland, als ik mij niet vergis. Dus dat is niet zo gek ver van waar deze de vorige band opgegroeid is. Dat was Australië, ondanks dat zij hartstikke Grieks zijn. Deze band komt dus uit Nieuw-Zeeland. Cambridge, Nieuw-Zeeland, om precies te zijn. Dit zijn de Datsuns, Moonstruck Man.

En helemaal uit de... Hoppakee, Moonstuck Man hoor je van de Datsuns. En binnenkort, binnenkort nu nog even 13 november komt een heel album uit. Dat heet ook zo Moonstuck Man. Dus daar kun je op wachten. Het 8e album alweer van deze band. En ik wist niet eigenlijk dat ze al zo lang bezig zijn. Tenminste, ik wist het misschien wel, maar ik realiseerde me dat niet. Laat ik het dan daarop houden. De Datsuns dus. Het was ooit een legendarisch automerk. Het heet tegenwoordig anders, maar dat mag ik dan niet meer zeggen. Legendarisch. Ze waren niet zo heel erg goed. Goed, Best, een band uit Engeland. Vorige week draaide ik nog Keira Knightley van deze band. En ze blijven dapper doordroppen op het wereldwijde internet. Dit is alweer een nieuwe. Dit is Terror TV. Dit is Best.

Bashed heet het gezelschap dus. Terror TV. Gaat over alle ellende die over ons uitgestort wordt als je s'avonds de televisie aanzet. En het 8 uur journaal in ons geval opzet. Zal daar de 9 o'clock news. Bestaat dat nog? De 9 o'clock news? Geen idee. Dus je had ooit een prachtige persiflage op Nat, de 9 o'clock news. Dat was jaren 80, denk ik. Misschien zelfs jaren 70 op de BBC. En Veronica die zond dat ook uit in Nederland. Dat was wel grappig. PT USA. Ja, dat is een meneer uit volgens mij in Verenigde Staten. Peter Martin heet hij eigenlijk. En geen familie van Chris Martin, mag ik hopen. En die is in de coronatijd begonnen om wat filmpjes te droppen op TikTok. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En daar is ondertussen alweer een vierde album uit voortgekomen. Daar ga je track van horen. Gewoon ook het leuk vinden. I will do the opposite. Dit is PT USA. I will do the opposite.

Dus ik kabbelde er nog even door. Hij wil door die appen zit, sorry. Maar dat had je al bedacht zo'n beetje, denk ik. PT USA. PT, dat is in Peter, maar dan met pas een R, zuid er een Grieks I achter. Een Y dus. Goed, ik vond het een grappige plaat. Door met Div. En dat schijn je uit te moeten spreken als Dive. Komen uit New York volgens mij. In ieder geval uit de Verenigde... Ja, New York, Brooklyn. En je begrijpt, het lees ik niet op. En ze hebben, ja, brengen al heel erg lang platen uit. Meestal vind ik ze erg goed. Zo ook deze. The Fountain ga je horen. Dit is Div of Dive.

heerlijke plaat. Ik hou heel erg van dat noisy-achtige gebeuren. Dus ik vind dit altijd tof. Die for the D-E-E-V. Zo schrijf je het. The Fountain. Goed. Door met bandje de... ik zat een beetje te zoeken, want ik had het gevonden. Maar het is allemaal wat ouder. Het komt van begin dit jaar alweer. Dus dat had ik even niet in de gaten. Ik dacht dat het nagels nieuw was, maar dat is het niet. The Clockworks. Ik heb een van de twee singeltjes van begin dit jaar gevonden. Magnificent Seven.

Ja, dat is maar een synthesizer. Die zit je gewoon uit. Goed, je hoorde het gezelschap The Clockworks. Ja, die. Ik wilde eigenlijk wel naar draaien, maar het was een andere track die ik draaide. Goed, ik ga eruit met een band waar we jaren geleden best wel veel dingen van draaiden. Proto Martyr. Ga gestaag door, hebben een nieuwe plaat uit en die ga je horen tot het nieuws. Dit is Sounds We Cannot Hear. Dit is Proto Martyr. Tot de volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: maaien.
1: De lekkerste muziek en het laatste nieuws. Gouwestad Radio. I just wanna...

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in